0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
2: Veel wereldhits gebruiken ritmes uit Afrika en het Caribisch gebied. Black music is letterlijk de soundtrack van de wereld geworden.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: hottest hip hop.
1: What up, it's Zen Rally.
2: This is where I sit.
1: And Ellie Chopper.
0: And R&B.
3: Hey, it's Skylar Black.
4: What's good? It's Kehlani.
0: This is Galaxy. This is Galaxy.
5: Leer mijn dochter nomen en waarden. Nu lijkt alles mooi, maar het kan stormen op paarden. Als je iets wil hebben, nou dan kom je het vragen. Je hoeft je niet te schamen, bed tenslotte je vader.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Radio. Yeah, too hard for the radio.
2: Black music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
3: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
0: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
0: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: de Police. Daarmee hielp N.W.A. het genre gangster rap wereldwijd groot te maken. Na conflicten binnen N.W.A. verliet Dr. Dre de groep en richtte hij samen met Shook Knight Death Row Records op. In 1992 bracht hij zijn soloalbum The Chronic uit. Een album dat hip-hop voorgoed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-Funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Good morning, good morning, good morning!
5: Yeah,
2: hey yo, turn it up!
3: Turn that volume on maximum power.
2: Maximum power!
5: Let's go, turn it up!
3: This is another hour with all the biggest stars.
0: Galaxy Radio.
4: That's right, that's what's up. Wakey, wakey, baby, eggs and bakey. Party next door, Die Trying is for you. Coming up. But first to you with the TGIF, what's good? Good morning, Monday.
0: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
6: It's a new day.
7: I'm up early, I'm never late.
0: This is Galaxy.
8: What's up? It's Lil TJ.
9: What's up? It's 21 Savage.
10: It's Vito, baby.
11: What's up? What's up? What's happening?
12: What's up? It's Smoke.
13: What up? It's your boy Lil Durk.
14: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
0: We are Galaxy.

0: Styles and Tony Q loading them up for you. Missy Elliott is on the way talking about get your freak on. But first, man, Freed coming through with the Solo Yo Amor. Top of the morning, load them up, baby.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Used to suck nigga free till she met a nigga pen. I know I said five, but I got three bands. Hey, bro, want the thick one? I want the sister.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Black Music.
7: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
8: Black Music Month. Fact.
7: DJ's waren oorspronkelijk de helden van hip-hop. Zonder draaitafels geen rapmuziek zoals we die nu kennen.
9: You can hear it in the music.
10: For the culture. For the music.
11: Let the music tell it.
12: Hey, yo.
13: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
14: Waking up every day. Waking up every day like you on a mission.
13: The Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6 till 10.
14: Waking up, waking up.
13: Stay awake with Richie and Tony.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 AM.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Soka Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10, with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio,
3: you know the
4: on FM and digital radio.
3: The music. Divide. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Please wake up. Please wake up. Wake up.
7: This is A Boogie with the Hoodie.
8: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
9: Bless up. It's DJ Khaled.
10: What's up, guys? This is Post Malone.
11: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla $ign.
12: It's Young Thug.
13: Hi, it's Lil Nas X.
0: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
14: That's right. 7 o'clock energy.
15: Yeah.
16: 3, 2, 1.
17: Listen.
18: Turn it up.
19: Let's go.
4: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
20: Hey man, you heard what that man said? The stars with the biggest bangers. And speaking of bangers, I got some false bass coming through. Can you talk about the thing? Now that's our big tune, all right, on this Monday. But first, our star is where do we go? Where do we go? Good morning.

0: wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Hip-hop begon met vier elementen. DJing, MC'ing, breakdance en graffiti. Het was meer dan muziek. Het werd een complete culture.
4: Hip-hop, R&B en Afro music.
5: Talk about black excellence.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: This is the Galaxy Morning Marathon.
7: Get up.
6: With Richie and Tony.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
6: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
7: Yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
9: Welcome to the 8 o'clock. Welcome to the 8 o'clock.
10: This is where the biggest stars come to play.
11: Everybody's here.
12: Everybody's right here.
10: We are Galaxy Radio.
9: That's right, we are Galaxy Radio. What's good with it? No Games is on the way for you. That's by Dior and Cunts. But first, Omalay with the Waist. Good morning, 8 o'clock. Hello, hello, hello, hello.
13: We are Galaxy.
14: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
15: Non-stop hip-hop.
16: Me, myself, one-third, Quavo.
17: This is Travis Scott.
18: Let them know.
19: Migos in the building.
20: What up, it's your boy DJ Mustard.
21: Hey, yo, this is Cardi B.
22: What's up, this LMA?
23: Turn it up, this is Future.
13: We

yeke, demo, oyeke, tello, oyeke.

0: Man, we keeping it pushing, we keeping it loading. And by loading, I got some Lil Wayne for you to talk about. A milli. Yes, sir. I got a milli in my bank account right now. That's the my manifestation, okay? Wale is also in here with Leon Thompson with Watching Us. Hey, man, some vibes for 2025.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil je niet missen? De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Black Music.
7: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
8: Black Music Month. Fact.
7: Afrobeat-legende Fela Kuti gebruikte muziek als protest en inspireerde de moderne afro-sound.
9: This thing right here is our thing.
10: Put your hands up.
11: Do it right now. Go.
9: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
12: Wake up.
9: This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q.
13: Hola. Yo, I'm Wale, and this is my new joint.
14: Watching us.
9: Wale, watching us here on Galaxy Radio.
13: Okay, let's go.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Wakey, wakey, eggs and bacon.
7: Back up, I'ma get back up to the hip.

0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Black Music.
2: Drake, geboren als Aubrey Drake Graham op 24 oktober 1986 in Toronto, Canada, is zonder twijfel een van de meest invloedrijke artiesten van de 21ste eeuw. Hij groeide op in een multiculturele omgeving in Toronto en werd opgevoed door zijn moeder nadat zijn ouders op jonge leeftijd uit elkaar gingen. Zijn vader was drummer en werkte samen met verschillende soul- en funkmuzikanten, waardoor muziek al vroeg een belangrijke rol speelde in zijn leven. Zijn grote doorbraak kwam in 2009 met de mixtape So Far Gone. De single Best I Ever Had werd een enorme hit en

is zonder twijfel One Dance. Het nummer betekende een belangrijk kantelpunt voor Afrobeats en dancehall in de wereldwijde popmuziek. Binnen Black Music Month kan Drake worden gezien als de artiest die hiphop definitief het streamingtijdperk binnenleidde. Hij veranderde niet alleen hoe muziek klinkt, maar ook hoe muziek wordt geconsumeerd. Zijn

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Het is maandag het begin van je week in de juni maand. 8 juni vandaag, 10 uur geweest. En we gaan jou vandaag goed zetten met een hele hoop hip-hop, R&B en Afro-bangers. Zometeen, straks gaan we een beetje back in time naar 1993. Maar eerst nog Offset komt eraan, Different Species en Jay. Controlando.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Galaxy Radio. Download our free radio app now.
1: Offset hoor je Different Species. Zometeen Mali. Shake it to the mix. We gaan een klein beetje dansen op de maandag. Naar Janet Jackson. That's the way. Love, guys.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Heerlijk, Shake It To The Max, de viral van 2025 die je eigenlijk overal hoorde en nog steeds overal hoort trouwens. Marley dus, Shake It To The Max. Zometeen Izzy SB komt eraan, On My Mind. En we gaan naar een all-time classic. Je hoort zometeen welke dat is, na Sese, Good Day.
2: Hey, this is you. Galaxy. Galaxy. Yeah.

0: produceren door Timbaland. Je hoorde dus Pony Genuine in Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Black Music Month.
0: Ja, en even daarover gesproken, over die producer dus, Timbaland, die eigenlijk heette Timothy Zachary Mosley. Werd geboren in Norfolk, Virginia in 1972, een van de meest invloedrijke producers in de moderne muziek. Hij begon als DJ op zijn kamer en in Virginia ontmoette hij Missy Elliott, die toen lid was van de R&B groep Sista. Op die manier kwam hij in contact met producer Devante Swing van de groep Jodeci. En Devante nam eigenlijk Timbaland en Missy op in zijn talentencollectief The Basement. Daar kregen ze de kans om samen echt professioneel te gaan produceren en nummers te gaan schrijven. Nou, op die manier werd Timbaland eigenlijk in de jaren 90 een van de meest grote producers. En hij viel meteen op. Hij had een andere sound. Hij had een apart drumritme, veel stiltes in beats en ja, hele menselijke geluiden eigenlijk. En hij gebruikte heel veel invloeden uit wereldmuziek, elektronische muziek en hiphop. En daardoor klonk het gewoon een klein beetje anders. En toen kwam dus Pony in 1996. En nu was meteen, ja, het was minimalistisch, maar toch een volle melodie. Je hoorde eigenlijk meteen al die zware mechanische groove met een opvallende synth-bass eigenlijk. En in die tijd vonden eigenlijk veel platenmaatschappijen het een beetje riskant, omdat het zo anders was dan de gebruikelijke R&B. Maar waarom werd het dan zo populair? Nou, gewoon omdat het eigenlijk een doorbraak was voor Timbaland. En hij was vernieuwend. Hij inspireerde heel veel producers en op die manier kwam dus dat nummer eigenlijk naar voren en werd het dus steeds en steeds groter. Pony dus, die je hoorde, die dus geproduceerd werd door Timbaland. Een van de meest grote producers. Eigenlijk wel, misschien wel, alle tijden. Galaxy Radio. Hey, zometeen nog veel meer muziek die, weet je, ook van een grote producer die van naam misschien wel kent. Maar misschien wist jij dat deze geproduceerd was door hem. Je gaat zo meteen horen welke dat is. Na Trobi ga je horen hier hoog bij Galaxy Radio. Tot zo.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
1: Black Music.
7: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
8: Black Music Month. Fact.
7: De 808 drummachine veranderde black music compleet. Vooral in hip-hop, trap en R&B hoor je die diepe bas nog steeds terug.
1: Black music.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
9: Hey, what's up? This is Chris Brown.
10: It's Usher.
11: Scoochie.
2: This is where the legends meet the new class.
12: It's Ace Spice.
13: It's Latto.
14: This is a
2: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dance.

0: Gwen Stefani hoorde je halen back. En eerder spraken we over een grote producer, namelijk Timbaland. Maar deze werd geproduceerd door Pharrell Williams. Mocht je nou een track willen herkennen van Pharrell, dan luister dan vooral naar de allereerste vier tonen. Namelijk de eerste vier tellen of tonen is altijd hetzelfde bij Pharrell. Luister maar goed naar een keer naar een track. Google het een keer, zoek het een keertje op. Maar ja, hij heeft een herkenbare sound dus. Om die reden. Hey, en zometeen wil ik van jou graag horen wat jouw favoriete track is. Stuur hem door. Ik hoor het graag van je.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en Dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Ja, zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien die je mag insturen via 085-029-4x2. En die jouw werkdag beter gaat maken hier op de maandag, het begin van jouw werkweek op 8 juni dus. En zometeen nog veel meer muziek voor je. Hoor je dus zometeen. Is nog secondhand. Dan Tulliver komt eraan.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
6: How am I supposed to let you go?

0: Young Miami, Woody, the Galaxy Radio. Jij stuurde jouw favoriete working track door. Let me
1: see you. What's the one track that gets you through your workday?
0: Niet alleen jij trouwens, maar meerdere met jou stuurden hun favoriete working track door via 085-029-4x2. De track die jouw werkdag beter gaat maken en die je dus mag insturen bij de Galaxy Hotline. Eentje viel me het meest op, een track die ik al lang niet meer gehoord heb, maar ook al lang geleden is. 2002 spreken we dan over, een track die aangevraagd werd door Frenny. Frenny zei, kunnen we een klein beetje in die R&B oldschool vibes, die Jennifer Lopez Ja Rule sound, en deze past daar goed bij. Ashanti komt eraan. Baby, hier bij Galaxy Radio. Zometeen dus, na deze Hold On, komt er eerst nog aan.
2: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. Your number one for hip hop.
3: GK, featuring that boy Jeezy.

0: Minimum hier bij Galaxy Radio. Ja, doe vooral vandaag de bare minimum. Misschien wel lekker op zo'n maandag. Je moet rustig opstarten voor de rest van je week. En je moet nog eventjes, hè. Hey, zometeen, Boogie Down Bristol komt eraan. South Bronx in 1987. Echt een oldschool banger. Na Joe en Zoe Taran, te laat hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Is het te laat of juist te vroeg? Is het allemaal gaan, maar weet niet hoe. Ik ben al dagenlang op zoek.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
5: Black Music Month.
6: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Dancehall had grote invloed op de flow van moderne rappers. Snelle ritmes en melodische delivery komen rechtstreeks uit Jamaica.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
8: This is your station for hip-hop, R&B en Afro music.
9: Drop it down.
8: Like that.
9: Yo.

Boogie Down Production hoor je in 1987, komt die vanuit South Bronx. En van het jaartal gaan we meteen een hele grote sprong terug naar, ja, eigenlijk de tijd van vandaag. Kevin komt eraan samen met Roxy Dekker. Jij hebt mij hier bij Galaxy Radio. Zometeen, de weekend nog.

0: The Weeknd hoorde je Cry van me bij Galaxy Radio. Bijna weekend. Nou ja, moeten nog 4 dagen. Maar goed, laten we alvast een klein beetje meer tempo gaan maken. En jouw lunchpauze zometeen leuker gaan maken. Met Sydney Gregan die voor je klaar zit om zometeen jouw favoriete tracks aan elkaar te gaan draaien. Tijdens een lunchpauze. De lunchbreak mix komt er dus aan zometeen. Ik ben er morgen weer. Tot morgen.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my all day.
3: Pound, pound, the left pound, pound. Let my hit the sugar down.

0: slow down with Tim's.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: What you need now on

0: Kate, get in the car, nigga. Come on, we're finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyles ready.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen één of mogelijk twee dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: Turn the sound up.
8: This is where the biggest stars come to play.
9: Hey, yo, check this out.
10: Yo, what's up? I'm Yeezy and I make things happen around here.
9: DJ Khaled.
10: Yo, what's going on? This is Drake.
11: You know my name.
12: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
13: You wanna see the best?
8: Everywhere on digital radio.
14: We give you what you need.
13: Hip-hop.
8: And on our free radio app.
13: The only one.
8: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.
15: Get your hands up!
16: Hands up.
17: Yeah.
6: Relax.
17: Go.

0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: And back!
3: Bring it back.
4: In a mix. In a mix.
2: Listen.
5: Back to the Galaxy Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor.

0: Natürlich, Gallus.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië

0: Pashinyan heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: The Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFAS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
5: Goedemiddag, je hoort al. Mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio. Elke dag van 1 tot 2, specially for your ears. We gaan gelijk van start. Miguel komt langs met How Many Drinks. We beginnen met Olivia Dean, Man I Need.
6: We're back with the biggest.
7: This is Lil Uzi Vert.
8: This is Babyface Ray.
9: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
2: All the hits on Galaxy Radio.
9: The only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.

0: Het is gewoon maandag. En je weet, we hebben dan altijd een dip. Mensen hebben geen zin om te werken. Sommige mensen zijn lekker vrij. Maar weet je, ik heb ook die dip. Maar op het moment dat ik hier de studio in kom, voel ik me weer fris en fruitig. Vooral met de tracks die ik voor je klaar heb liggen. Dus laat elkaar gewoon door deze maandag heen helpen. En dat zal vast wel lukken met Hef. Energie, die hoor je zo meteen. I love my throwbacks. Deze is van Nas, If I Rule the World. We beginnen met Russian Santa. Yeah man, we gon' get
1: love. We are Galaxy. What's going on? This is Drake.
2: 21 Savage.
3: This is a
1: Galaxy.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Galaxy.radio.
2: And hip-hop.
1: Your favorite hip-hop.
3: Hip-hop.
1: And R&B.
4: Y'all know me.
1: Galaxy.
5: Er komt een Uber waar je woont. We waren net nog aan de phone. Het voelt speciaal, maar ook gewoon. We zijn dronken en zijn stoned. Bubbeltjes met aardbeien. Ik kan niet liegen, ik ben graag bij je. Zit erop en doe alsof we naar Den Haag rijden. Als ik het sla, moet je me aankijken. Ik wil alles zien, dus je kan naakt blijven. Body is compleet, ik moest een pokoe voor je ma schrijven. Schatje, pak je koffers in, we gaan vandaag reizen. Flesje Henny naar de sterren en de maan kijken. Ik hoor al mijn namen als ze komt. Die pony die wordt nat, het is gezond. In de gym is dit die pokoe die

0: Weer lekkere tracks voor je. Onder andere Wizkid met band Janet Jackson uit 1997. Janet die wou eigenlijk niks te maken hebben met de film Michael. Voor de mensen die het al gezien hebben, die zullen zien dat heel duidelijk was. Ik ga nog niks verklappen. Maar Janet wou niks met de film te maken hebben. En ja, dat laat ze dan ook wel echt zien. Ik heb begrepen dat ze zoiets had van, ja, weet je, ik bemoei niet. En ik denk dat het te maken heeft met bepaalde feiten. Ik denk misschien ook een stukje trauma, weet je. Je werkt mee in een film, leuk en wel, maar of ik wil de waarheid vertellen of we doen het niet. Snap je? Dus ja, Janet was not part of it. Maar hoe dan ook, she's still part of the music hier bij Galaxy. En dat is belangrijk. We beginnen met Thames, Me and You.
1: Galaxy. Hold on, wait.
2: This is Chris Brown and you're listening.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Akon, I Wanna Love You en Broederliefde, die komt ook voorbij.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view. Black music.
2: Tems werd geboren in Lagos en brak internationaal door via Wizkid's Essence. Haar unieke stem, soulvolle stijl en alternatieve producties maakten haar een van de belangrijkste nieuwe stemmen uit Afrika. Ze werkte samen met Drake, Beyoncé en Future.

0: Ik heb me toch een leuk nieuwtje. Ja man, althans, ik weet niet of jij het leuk vindt. Ik vind het in ieder geval leuk. Maar Kelani komt naar Nederland. Wanneer? In december. Ja, ik heb mijn kaartje al. Ja, sorry, ik wil niks horen. Ik heb mijn kaartje al. Dus voor de mensen die het nog niet wisten, Kelani komt naar Amsterdam in december. Volgens mij uit hoofd 6 december. I'm happy with that. Weet je, ik moet zeggen, ik ben niet echt bekend met veel nummers van haar. Maar ik heb genoeg gehoord om toch het risico te nemen. En ik denk dat het een geweldige show zou worden. Zeker weten. Dus als jij een Kelani fan bent, check it out, check it out. Ludacris, die hoor je ook zo meteen met Pull Over. Bad Bunny, die komt ook voorbij speciaal voor jou. En we beginnen natuurlijk met Miss Kelani. Should've never.
1: We are Galaxy Radio. Yeah, no.

0: Lieve mensen, time flies when you're having fun. Ja man, het is alweer bijna tijd. But guess what, morgen ben ik er gewoon weer hier op Galaxy Radio van 1 tot 2 speciaal voor jou. Blijf luisteren en ik spreek je morgen. Doei doei.
1: Okay, let's go.
2: Let's take it back for the true hip-hop heads. Remember when it's another Galaxy throwback. Galaxy.

0: Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.
1: Check out the music.
0: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuis-overleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon

0: te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen. Dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al. En ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In de ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
5: Light them up.
6: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio. Da-da-da.

0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
1: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Rihanna bracht Caribbean invloeden naar de wereldtop. En combineerde dancehall, pop en R&B moeiteloos.
5: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Like everything.
5: We play all your favorite black music artists and music.
7: Ladies and gentlemen,
8: say my name, man.
5: We are Galaxy Radio.
9: Turn this up.
5: Listen anywhere on our free radio app
10: or online at galaxy.radio.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Mohem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld

0: Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: You can't stop it.
5: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
6: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4
1: PM. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in

0: Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de Straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: Yeah. 3, 2, 1, listen!
2: Turn it up, let's go.
4: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
5: En ik heb een sterren voor je klaar liggen hoor. Ira Starr zometeen. What's in the name? Met de Wizkid. En de Gimme That. Nelly en Jeremiah komen eraan met de Fix. Maar eerst Kibba, J Baldwin en Radical met I Love It.
6: Back, come back, yo.
7: Right now.
8: It's going down.
9: Back with more hip-hop and R&B.
10: Yeah.
9: This is Galaxy.
11: Kibba.

0: even de zon gezien vandaag. En met dit soort muziek helemaal in de zomervibe. Amy Grace hoorde je en ECSB met Laat Me Zien. En daarvoor Kanye samen met XXXTentacion in True Love. En vanavond staat hij weer op het podium. Heb je kaarten? Ik zeg veel plezier. Ben je onderweg? Geniet ervan. Ja, en heb je misgegrepen met die kaarten, hè? Misschien over 16 jaar weer een keer een kans. Wie zal het zeggen? En zometeen Bad Bunny, Tyler the Creator komt eraan. En de nieuwe single van I Am Aisha met What Is Love. Maar dan in het Nederlands, What Is Love.
1: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Black Music World. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Dancehall, Amapiano en Afrobeats groeien steeds dichter naar elkaar toe. Wereldmuziek klinkt daardoor internationaler dan ooit.
5: Hip-hop, R&B en Afro-music.
6: Talk about black
7: excellence.
5: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: We hebben er even op moeten wachten, zeg maar gerust heel lang. De nieuwe single van I'm Aisha, die heette What is Love? Daarvoor Tyler the Creator en Ring Ring Ring en Bad Bunny met DTMF en over Ring Ring Ring Ring Ring gesproken. 085 029 4x2, lijnen staan open als je plaats wil aanvragen of je wil iets anders kwijt. Tot 7 uur vanavond kan het. En vanavond na 7 uur natuurlijk weer veel aandacht voor Nederlandse hip-hop in de nieuwe aflevering van Pass the Aux met Wout op Aux. Dit is Drake samen met Central C. Which one?
1: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock the ball?

0: de nieuwe van Joe Silvio konden draaien samen met Young Felix en Toxic. Yes, dat kunnen we. Daarvoor Jason en Jean-Paul met Do You Remember en Drake en Central Cee met Which One. Zometeen naar vijf en meer bangers hier op de radio. Ik ga je achterlaten met DJ Khaled samen met T-Pain en All I Do Is Win. I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go!
1: What's up, it's Coi Leray.
2: This Future.
3: Hey, what's up, this Chris Brown.
4: All the hits on Galaxy Radio.
5: The only station that matters, period.
6: We're doing it

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrentie.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Rudolf K., ook wel bekend als de Bul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder, op het EK van 2021, al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
6: Ja, je eerste werkdag van deze week zit er alweer bijna op. Misschien ben je aan het afronden. Misschien zit je al in de auto, op weg naar huis, in de file. Ik heb zometeen Danity Kane voor je, samen met Tyga en Lemonade, Jonne Fraser en Frenna met I Need Your Love. Maar we trappen af met She.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.

0: TNT, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. In heel West-Nederland op FM en heel Nederland via DAB+. Of online via onze gratis te downloaden app. Voor de Danity Kane samen met Tyga en Lemonade. Daarvoor Jonne Fraser en Frenna met I Need Your Love. En Chief Vaster met Thank God It's Friday. Nou ja, zover is het nog niet. We zitten pas op de maandag. Maar we komen die week vast en zeker samen wel door. Aan de telefoon, Ronnie. Ronnie, vertel het maar.
1: Het is dan mogelijk om een nummer te laten draaien.
0: Ja hoor, geen probleem.
1: Ja, misschien een apart verzoek, maar kun je iets van Arnhems Geweest spelen op de radio?
0: Natuurlijk.
1: Ja, top man. Enorm bedankt. Je hoort Arnhems Geweest veel te weinig.
0: Nou, zullen we daar dan wat aan gaan doen? Ja, ik moet hem wel even zoeken. Ik denk dat ik ga voor... Je hebt me gebruikt. Ga die even zoeken voor je. Maar eerst Gunna en Chris Brown hier op Galaxy. En wil je ook een plaat aanvragen? 085-029-4x2.
2: This is... Break it down.
3: Yeah.
2: Break it down.
3: Hip-hop.
2: Yeah.
3: Galaxy.

0: Je hoorde Kevin samen met Roxy Dekker en je hebt mij daarvoor K-Camp en Jacquees met What's On Your Mind. Arnhems gewijs voor Ronnie met Je Hebt Me Gebruikt en Gunna en Chris Brown. En als je blijft luisteren, en ik zie geen reden om dat niet te doen, zomaar meer bangers. Distinct komt eraan, Lotto en Glorilla en Setcha Gemini samen met Nick Jones.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Black Music.
3: Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij Jay Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B-songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

Daatje Gemini en Nick Jones en Good Thing. En daarvoor Lado en Gorilla met de nieuwe single. Vandaag in de krant dat een Italiaan boos was. Een Italiaanse toerist moest namelijk €44 afrekenen voor twee ijsjes. Al is ik waarschijnlijk nog nooit in Nederland geweest. Want ja, ga hier maar eens een keer op het terras zitten. Je gaat gewoon technisch failliet, joh. En ja, alles wordt maar duurder en duurder en duurder. Er is nog steeds ruzie tussen Iran en de Verenigde Staten. Sterker nog, die ruzie die wordt alleen maar erger en erger. Olieprijs die stijgt ook weer. En dat gaan we vanaf vanmorgen ook weer in Nederland aan de pompen merken. Ik dacht dat het een beetje naeelde of zo. Maar nee, in Nederland stijgen de prijzen eigenlijk direct. We hebben toch een olievoorraadje, denk ik dan bij mezelf. Maar dat schijnt zo niet zo te zijn. Kortom, alles wordt duurder. Mijn vraag aan jou is... Laat je dat meewegen in je vakantieplanning? Ik bedoel, ik las ook in de krant dat bijvoorbeeld in Spanje mensen helemaal niet meer zitten te wachten op toeristen. Dus je moet als toerist daar ook uitkijken dat er niet, nou ja, ik zal zeggen lynchpartijen in één keer voorkomen. Laat je dat meewegen, denk je bij jezelf, weet je, lekker vakantie in eigen land, rondom Houzen. Op de camping, 20 kilometer van huis, weet je, als dan een keer de koelbox leeg is, dan kun je ook nog gewoon naar huis rijden om een koud biertje te halen. Of ga je gewoon stevast toch naar dat vakantieadres in Spanje of zoek je het verder weg? Laat het weten via 085 029 4x2.

0: successful.
1: Ja, wie wil dat nou niet, hè? I Wanna Be Successful van Drake samen met Trey Songz. Die rekeningen moeten toch ergens van betaald worden. Daarvoor Tems met What You Need. En Kleine John en Chavante met Hit Me Up. Zometeen, na zessen, meer bangers hier op Galaxy. En natuurlijk de We Slepen Je Door de Files Heen mini-mix. In het laatste half uur wat mijn programma betreft. En vanaf 7 uur natuurlijk Nederlandse hip-hop met Wout. In de nieuwe aflevering van Ask the Owls. Spreek

GR Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar

0: bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the
2: on FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day, we are Galaxy Radio, home for the Galaxy Morning Marathon.
1: Yeah, that's my crew. What it is, what it do, what we do.
2: Flava in your ears, 10 joints in a row, and the biggest bangers.
1: The whole squad.
3: The whole squad.
1: Yeah, that's my crew.
3: Yeah, that's my crew.
1: Yeah, that's my crew.
3: The whole squad.
1: Turn.
3: The whole squad. Turn.
2: Download our free radio app and listen every day, everywhere.
4: Ja, dan vergeten we natuurlijk Lucinda, Wes, Katje, Wout en al die anderen natuurlijk niet. En tot 7 uur Busby hier op Galaxy. Dan tellen we zometeen P. Diddy en Black Rob komen eraan. En ook Olivia Dean met The Man I Need. Maar eerst Fight. Breng toch even die zon terug op de radio met Sido. Goedemorgen.

Ik zeg altijd, dan was de tekst op als je eindigt in een... Olivia Dean en Man I Need, daarvoor P. Diddy en Black Rob met Bad Boys for Life. Dan Tolliver, No Paul en Fight was er met Cello. Goedemorgen, luister naar Galaxy, het is maandagmiddag. Busby tot 7 uur, straks de versleep je door de files heen minimix. En nog veel meer bangers, ik heb Izzy SB en KM voor je klaar liggen met On My Mind. The Weeknd komt eraan met Playboi Carti en Timeless. En ja, nog veel meer, dus lekker blijven luisteren. En nu op de radio Rod Wave, hier is hij met The Heart on Ice. Dat is vol.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Trapmuziek ontstond in Atlanta en groeide uit tot de sound van moderne hiphop. Artiesten als T.I., Gucci Mane en Future legden de basis.
3: Black, right? Yeah.
0: This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black.
0: Music. Black music sounds like this.
2: June is Black Music Month.

met Kalali en Fold It. Ja, het nieuwe nummer is trouwens met Usher. Die hoor je ook regelmatig hier op Galaxy. En daarvoor Jack James met The Basement. Sta je in de file, ben je onderweg naar huis, dan is het het moment dat je dus legaal de radio op standje 10 mag zetten. Ramen open en iedereen laten weten dat je luistert naar Galaxy. Want het is tijd voor de sleep je door de file heen minimix.

0: is nou eerlijk, hè? File wordt echt een stukje leuker met de We sleep je door de file heen minimix. Elke middag hier op Galaxy. Zometeen na 7 uur Wout in Pass the Aux. En vanavond hoor je natuurlijk onze eigen nachtkoningin Rosa G. Vanaf 11 uur ze neemt je mee de nacht in naar de Graveyard Shift. Morgen beginnen we de dag natuurlijk weer met de Galaxy Morning Marathon. Samen met Richie Styles en Tony Q. Ik spreek je morgenmiddag weer vanaf 4 uur. Maak er een leuke avond van. Tot morgen. Hoi.
1: We are your daily playlist provider.
2: You know what things ain't good.
3: They not like us. They not like us. They not like us. Us. Run for your life. They not like us. Run for your life.
2: Turn me up.
1: This is where the biggest stars come to play.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja21 nodig. Hoewel Ja21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wijzen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden.

0: Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
0: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
0: 24 hours a day.
2: Testing, testing.
3: 3, 2,
1: yeah. We right back at it.
4: This is
2: It's on again, come on.
4: Galaxy Radio.
5: Wout presenteert Pas de Aux.
6: Jongens van de achterstand dit, jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek. Ik zie

Vastouks op Galaxy Radio. Welkom terug bij een nieuwe avondshow. Het is je host Wouter op August hier weer in de building om jou te blessen met de beste Nederlandstalige rap en R&B van afgelopen weekend en de laatste weken. Ik ben weer spits geweest op alle releases en ik zet het op een rijtje voor jou in de show vanavond. We begonnen de episode met 100K Summer van Oyster. De ereronde deluxe is uit en bijna alle tracks ervan staan in rotatie vandaag, want jullie weten hoeveel Oyster wij blazen hier bij Paasthuis op Galaxy Radio, maar we hebben veel meer nieuwe muziek voor jullie. Dadelijk hebben we Regenjas van Lost Boy Shardy met Zeno, maar daarvoor de nieuwe single van Jong Felix met Bart of Zo en Yo Silvio. Enjoy the show, Paasthuis op Galaxy Radio. Let's get it.

meer bas omdat mannen mij niet gunden. Hij zit 2 dagen in die droogbak in de zomer. Hij wil de gaatjes boren. Gasten die zijn weken al op water, brommetjes naar voren. Wie wilt horen, kom naar voren. Ik ga in chat komen. Malabadeo zit heel de wind

0: was omdat mannen mij niet gunden.
1: Paasdags op Galaxy Radio. Je hoorde net Runner van LeBlanco samen met K.A. Shout-out naar de Zuiderburen. Ik heb nog meer nieuwe muziek voor je klaarstaan. We hebben dadelijk Jam Z, de tweede single van...

Ja, we hebben net geluisterd naar Idali, Ronnie Flex en Frenna. De track Populair, die momenteel bovenaan de Spotify top 50 staat hier in Nederland. En Karma van Sky Indie. We gaan door met nieuw muziek, want Sorry heeft een single uitgebracht samen met GPIG. Die ga je nu horen bij Paas de House op Galaxy Radio. Dit is Denk Je

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Soulmuziek kwam voort uit gospelmuziek, uit Afro-Amerikaanse kerken. De emotie en passie hoor je vandaag nog steeds terug in moderne R&B.
4: Black Music.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Wout presenteert Pass the Aux.
6: Nee. Wat jij voor luistert is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten.

0: Blasthouse op Galaxy Radio, Highest Flex, Yves Laurent samen met Brasco en Blow. De beste voetballende rapper volgens El Giro Elia, die vertelt dat laatst in de podcast bij ons. Dus die kan je nog gaan checken in je vrije tijd als je dat wilt doen. Maar wij gaan door met muziek. Ik heb dadelijk Jordi Money samen met Lijpen, Kijene, Gangsta Barbie. Maar eerst weer een van de tracks van Oysters Ereronde Deluxe, Mob Ties. Blasthouse op Galaxy Radio.
1: Jullie komen

sinds dat hij weet waar ik vandaan kom, vindt hij mij op een ghetto als fuck. De vriend in mijn DM, hij denkt dat hij kan, maar deze kant wordt niet zomaar geblot. We zijn allemaal van de hoed, toch? Waarom gun jij mij geen weg uit de mod? Die haters proberen mijn lichten te dimmen, maar dat is no reason to stop. Je eigen life is niet eens op een rijtje, maar jij wilt

situaties kan het niet dat ik het in de air was. Ride or die shit. Lil Durk en India type shit. Je kan me kennen van Phantom of je kan me kennen van mijn bitch. Damn, ik ben de baddest baddy. Zelfs in trainingspak ook sexy. Als hij denkt dat ze stoer blijft takken, dan wordt een vriendje gepakt door mijn bestie. Gangster Barbie, ik maak daily guap net Charlie. Henny met Red Bull, geen cola Bacardi. Sommertime wil ik chillen in Marbi. Turken op jachten en slapen in villa's. Geurtje op is coconut vanilla. Ik ben een bad bitch, maar meestal pull ik op in een trina. Prinses Street met Oli, baddest bitch van Holy. Vraag AK, gaat het alleen voor niggas of mogen die baddies ook strijden voor Oli? Pussy bitches zijn niet echt mijn soort. Kleine meidje, geloof wat je hoort.

Foreign Car, de track van Jordi Money en Lijpen, hoorde je bij Pasta Aux op Galaxy Radio. En ik heb weer een track van onze zuiderburen in de show vandaag. Jong Talent stond laatst nog op een track samen met Zwangere Regie. En we zijn al tapped in sinds een aantal jaren. Deze keer heeft hij een track gemaakt samen met Freddy Konings. Hij heet Moussa Dembele. Je hoort het bij Pasta Aux op Galaxy Radio. Dit is

Ja, je hebt net geluisterd naar Ewa Safe, Noah Noah, Lil Kleine en Aura Check, Lassa, ICSB en Bart ofzo bij Paaste Augs op Galaxy Radio. De volgende track die ik voor je heb klaarstaan is er eentje van KM samen met Jandro, Hart en daarna hoor je 247 Lucy met Traangas. Paaste Augs op Galaxy Radio. If you

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tijdens de coronacrisis had

0: andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
1: Yeah, as we come back. To the hip-hop.
4: This is DJ Khaled.
5: Yeah.
4: This is Galaxy.Radio.
6: Lil Brook.
7: And there's Two Time.
8: SZA.
9: Drake.
10: This is Chris Brown and you're listening to Galaxy.Radio.
11: Your number one for hip-hop, R&B and Afro music.
12: Wout presenteert Pass the Aux op Galaxy.

0: paar stars van Galaxy Radio, Lijpen en Moula B. De track 600pk hoorde je net hier in de show. Dadelijk heb ik de lift freestyle van Siggy & Dins op een beat van Chirac. Maar het is weer tijd voor Oyster, High Society in the Cut. Je hoort CEO bij Pastaux op Galaxy Radio.
1: Lima.

0: momentje. Ik heb een bad bitch, zij heeft ziekie net boven de nippertjes. Zet je telefoon aan de zijkant, ben bekendje, moet me niet filmen.
1: Was ook maar een beginnetje, we ontwikkelen fully prime time. Doe je ogen niet dicht, want de guy is ik zie je once in a lifetime. En de shit die ik rap lijkt net de formule van Albert Einstein. Zie voor koetjes en kalfjes praten, lijkt wel een dierentuin om mijn tijdlijn. Ga niet mee met die hype shit. Wel met de mode, maar kom standaard aan in mijn Nike. Zo mijn stylist, die begrijpt niks. Maar dat is normaal toch?

0: Let's go.
1: Hey, what's up? It's your girl, Go Relay.
2: Hey, this is Travis Scott.
3: This is Beyonce.
2: It's Future.
4: This is SZA.
5: All the biggest stars.
6: A day in the street.
7: We on fire.
8: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.
9: It's my job. Hey, yo, Jojo, what is up, bro?
10: Solid.
11: Aantal zeiden me, jij gaat het maken. Ik zei ze met chili. Mijn jongen nu man en vader. Ops don't care, dus pipe in the buggy. Stay down en blijf in je uppie. Zo vermijden we shit en blijven we busy. Jij bent de fucking puppy. TikTok. GLE glijdt, je hoort te druften. Ik deed waar ik zwoer op te staan, maar zweeg met plecht, dus je dacht ik blufte. Voelde mijn shit in mijn North Face puffer. We locked in, liet het toch wat lukken. French of Italian, rock geen turf.

Dus we waren met jou van het goed. Hey. Boekie weer bezig met labben. Hij wil die Jabra op mijn hoofd gaan zetten. Jabra. Leg hem uit, dan gaan niet werken. Plan weer een snelly, we klaren die merken.

0: dingen die ik meemaak. Jij zou nooit kunnen steppen in mijn shoes. Drie uur snappen nog steeds aan side. Met mijn jongens op de moe. Ga niet vragen hoe het gaat. Wist ik wel altijd moe.
1: Gang, gang. Al die gas in mijn handen de hoek. Al die dingen die ik meemaak, jij zou nooit kunnen steppen in mijn shoes. Drie uur snappen nog steeds aan side. Met mijn jongens op de move. Ga niet vragen hoe het gaat, wist ik wel altijd moe.

pas ik naar tweeling. Kijk hoe ze het trilt, geen Jason. The key to the game is patience. Veel van die mannen gelaten die niet konden wachten, fuck niet met die pagans. Bro, zie, ik heb niks gekregen, dus pak je die baga, dan ga ik het leger. Ik wil mijn t-shirt nummer 9. OG, koes wat ik zet in die blond. Smokken die shit, ik ben faded. Gang. All die gas in my

0: something. Company who was goblin. Creeping the sluice in Bombay.
1: Gang. Are they guessing my under the roof? Al die dingen die ik meemaak, jij zou nooit kunnen steppen in mijn shoes. Drie uur s'nachts ben nog steeds outside, yeah. Met mijn jongens op de move. Ga niet vragen hoe het gaat, bitch ik ben altijd moe.
2: Je luisterde net naar Lost Boy Shardy op een beat van Milo samen met Ray Fuego en zorg de track altijd moe. Wij gaan door met de laatste track die Machario heeft uitgebracht. Gewoon, gewoon en daarna hebben we Oyster met brassen klaarstaan. Het is paassaus op Galaxy Radio, enjoy the music.
3: De prijs van werk aan jezelf is alleen zijn.

0: Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Veel moderne popartiesten gebruiken flows en melodieën die oorspronkelijk uit Black Music komen. De invloed is overal hoorbaar.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
3: Wout presenteert Pass the Aux. Of Galaxy. Of Galaxy. Of Galaxy.

Pas House op Galaxy Radio. Je hebt net geluisterd naar Patches G van Siggy en Dins. Ik heb nog muziek voor jou klaarstaan tot 9 uur. Onder andere Fatbikes van Lucio, Zeno en Mosky. JC komt voorbij. Highguest, GP uit G met Chanel. Matgekrult van Dim. Nu ga je luisteren naar Hoog, Trobi, K.A. en Jade Lauren. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tune in volgende week voor een nieuwe show met weer de beste releases. Pasta House op Galaxy Radio. We out.

yo. We komen van noedels, maar weer ben mijn stem voor een betere smaak. Ik ben op zoek naar een betere slik, want die pil van de grommende buik is zwaar. Hij werd gerist van zijn tas en zijn jas en nu zit hij met stress en verliezen zijn haar.

0: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.
1: More hip-hop, R&B, afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op, wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: Come back right now.
6: It's going down.
0: Back with more hip-hop and R&B.
5: Yeah.
0: This is Galaxy.

0: Y'all crazy, you know?
1: We are Galaxy Radio. Yeah.

0: Black music.
1: Future, geboren als Neverius Wilburn in Atlanta, groeide op in de geboorteplaats van trapmuziek. Hij begon zijn carrière binnen de Dungeon Family Collective. Met mixtapes en albums als DS2, Monster en Hendrix veranderde hij de sound van moderne hiphop. Zijn gebruik van autotune, donkere beats en melodische flows beïnvloedde bijna iedere rapper van de afgelopen 10 jaar. Veel artiesten uit

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Gelredome in Arnhem produceert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland

0: bepaald uitstel, konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: We back inside that hip hop.
5: Back with the latest.
6: Galaxy.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

Waarom? Waarom zijn er bananen? Kom. Waarom breng je kleren terug met de bom? Waarom zet ik beest in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik langs loop, dan kijk ik zo om. Help om, maar ik ben meer dan de kom.

0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Nicki Minaj opende deuren voor een nieuwe generatie vrouwelijke rappers wereldwijd.
4: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
5: This music here is therapy.
6: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
4: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Jay-Z groeide van straatrapper uit tot een van de meest invloedrijke ondernemers in muziek.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Like everything.
2: We play all your favorite black music artists and music.
3: The night ain't quiet. It's alive. And Rosa G is the heartbeat. This is Rosa's World on Galaxy Radio.

zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: Party from London to Panama.
1: Black Music World. Snoop Dogg, geboren als Kelvin Cordozaar Brodus Jr. op 20 oktober 1971 in Long Beach, California, groeide uit tot een van de meest herkenbare en invloedrijke artiesten uit de geschiedenis van hiphop. Zijn bijnaam Snoop kreeg hij als kind omdat hij op de tekenfilmhond Snoopy leek. Hij groeide op in een moeilijke omgeving waar gangs en straatgeweld onderdeel waren van het dagelijks leven. Iets wat later vaak terugkwam in zijn muziek. Al op jonge leeftijd begon Snoop met rappen en opnemen met vrienden uit Long Beach. Zijn grote doorbraak kwam begin jaren 90 toen een homemade demo terecht kwam bij Dr. Dre. Kort daarna werkte hij mee aan Dre's legendarische track Deep Cover. Zijn eerste officiële verschijning op een grote release. Niet veel later speelde Snoop een hoofdrol op Dr. Dre's iconische album The Chronic. Vooral tracks als Nothing But A G-Thang en Dre Day maakten hem direct wereldberoemd. Zijn relaxte flow, diepe stem en laid-back delivery werden het geluid van de West Coast. In 1993 bracht Snoop zijn debuutalbum Doggy Style uit via Death Row Records. Het album kwam direct binnen op nummer 1 in Amerika en groeide uit tot een van de belangrijkste hip-hop albums aller tijden. Tracks als Gin & Juice, What's My Name en Doggy Dog World werden wereldhits. Vooral Gin & Juice wordt nog steeds gezien als zijn grootste solo-hit en een van de meest iconische rap-tracks ooit gemaakt. Wat Snoop bijzonder maakt, is dat hij zichzelf steeds opnieuw wist uit te vinden. Waar veel rappers uit de jaren 90 verdwenen, bleef Snoop relevant door samen te werken met artiesten uit verschillende genres. Hij maakte tracks met Pharrell, Katy Perry, Wiz Khalifa, Charlie Wilson, Justin Timberlake en zelfs reggae- en afro-artiesten. Ook buiten hip-hop werd hij een wereldwijd popcultuur-icoon. In de jaren 2000 scoorde hij opnieuw grote hits met tracks als Drop It Like It's Hot. Die track groeide uit tot een van de grootste hip-hop-hits van het decennium

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
5: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
1: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go.
1: 24 hours a day.
5: Bring it back.
6: Back to that hip hop and R&B.
5: All day.
4: Back. Galaxy.
7: Let's get it.